0: Wat 'n geruststelling is dit nie, om te weet ons is nie langer slawe nie, ons is kinders van God. Dit was Bethel Music wat vir ons gesing het, No Longer Slaves. Voor dit Phil Wickham, Battle Belongs en Third Day met Thousand Years. Het jy al gedink aan jou vriende? Wat is die gesprekke met mense wat Jesus nie lief het nie? Waaroor praat mense wat Jesus nie lief het nie? Dink bykie daaroor. Want ons kom somtijds in sulke geselskap. Daarom ondervind ek dit dat hoe meer ek myself omring met mense wat Jesus lief het, hoe meer is die gesprekke anders.
1: 104.1 SFM.

0: Jordan Phillies met Jesus is coming back en the Newsboys met Def was arrested bring ons aan die einde van ons eerste uur van saamkuier. Ek is Johan Lerm, ons is nog tot 9 uur in jou geselskap en ons gaan ons geloof en geestelike spiere bou sodat ons sterker is vir moontlike stampe en stote wat in die lewe vir ons voorlê. Ons het dit nodig. Ons het God nodig. Ons het God se woord nodig. Ons het geloof nodig om hierdie lewe binne te stap en ook binne te draf met opwinding, met positiwiteit. Want Jesus leef en Jesus leef vir ons.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek

0: Rudy Miller met Halleluja my hart en Chris Tamlin met Stronghouds. Soos altyd ons sonnag oordenking net na 8 vanoggend. Ons tema moenie bang wees nie. En ons skrif kom uit Josia 1 vers 9.
1: 104.1 SFM 3

0: Joshua Queen met I Fly Away, voor dit 10th Avenue North met Strong Enough to Save, en Frank and I met A Super Love. Ek wil drie dinge vir jou sê vanochtend, dis byna groetheid. Een ja van God seën jou, een nee van God beskerm jou, en wag op God, berei jou voor.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Oh my soul, dis good, Darren. Ons is in die 9de maand van, kyk, ek wil hom sommer nou vorentoe spring. Ons is nog net 2 dae in die 8de maand, hier wil ek alweer gaan na September maand toe. Nee, stop, wag. Dis vandag die 2 Augustus 2026. Augustus maand staan ook bekend as National Peach Month, National Crayon Collection Month, Romans Awareness Month, Medic Alert Awareness Month en ook Family Fun Month.
1: 104.1 SFM.
2: Het gaat niet altijd makkelijk nie. Die leven breng je somtijds op je knieën. En het voelt soms je het niet opgestaan. Kom maar.

0: Arlo Jordaan vanoggend vir jou met derde wêreldoorlog. Thief, how do you do it? Drie begin met Len Miller saam met Stef Bos, Sari Marais is daar die ene getitel Here is Walk the Moon.
1: SFM gaan aan en aan en aan.

0: Renel Day met Bulls Eye, 2 Augustus 2026. Jy verjaar saam met Aiden, dan ook Jordan, TikTok ster, Darius, YouTube ster, Hekte, sokkerspeler, J.D. Vance, president, vice-president, Sam, filmacteur, Austin, wrestler en Sam, realiteitster. Seënwense, geniet die bederf gepaard gaan met jou verjaarsdag.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM-streek.

0: Landkloof 104.1.
1: Tussen jou en my, let out a bang.
0: Landkloof, Uniondale, 104.1 SFM.

0: Dit was One Direction met Drag Me Down, Rubber Duck voor dit met Through the Night en Dua Lipa met Training Season. Hier's Blackbird met Didn't I.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. 104.1 SFM.

0: Voor die break het ons geluister na Armand Hofmeyer met Fluister. Toe het ons geluister na Kelly Clarkson met Heartbeat Song en Ivan Roo met Anders. Kyk op deur Joe F. net hierna.
1: SFM, die kortste route na jou hart.

0: Dit was Stella met hierdie stukkie aarde om ons eerste uur af te sluit. Nou om ons tweede uur af te skop, Only the Poets met Keep on Messing It Up.
1: Jou streekstasie, SFM.

0: Gerard Stein en Amper Da en Felix Jean saam met Ray Dalton en Call It Love. Hieso is Klaver saam met die 1925 band en Saggies.
1: 90.1 SFM.

over me. Dit was Dermot Kennedy met Power Over Me. Nou hierna gaan ons bietjie na Jubels Fantasties luister. En volgende jaar bestaan Jubels Fantasties al vir 20 jaar. Die oorspronklike groep bestaan uit Hunter Kennedy, Pierre Greef, Fred Den Hartog en Sheldon Yoko. In totaal van 2022 af het hulle al 8 studio albums uitgebring en 4 kortspeelplate. Maar hier is ons nou met Shangri-La. 104.1 SFM.

0: Stefan Versagie met Maak Jou Hart Nog So. Dou is die voor dit met Dis Winter. Wel nie meer vir lank nie, dis amper weer lente. En Different DNA met Dragonfly. Wit Kasteel volgende met Die Nostalgie.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: Matthew Moll met I'm With You en Harvey Britton voor dit met I Shut en Lucy's Panda met Leef Jou Lewe. Na die breek, Rascal Flatts en Why Wait? Soos daar enige besluite was, enige belangrike besluite was wat jy wou gemaak het en jy het gehuiwer daaroor, hierso is jou teken. Hou op, wag.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.

0: Ava Max en die Clapton weergawe van haar liedjie getiteld My Head and My Heart. En Driek is voor dit met Jou Hart by My Kom Steel. Volgende, 2 met Om en Om.
1: Musiek op sy beste, net hier op SM.

0: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: SFM musiek en vermaak op sy beste.

Christian Steyns, liefde soos joune, laaste uur van saamkuier hier op SFM, en ons vat lekker rustig, luister goeie muziek, sit bykie achter oor, dink oor die lewe, goed wat gebeur het, kyk oor die naweek so goed is, en luister net lekker muziek, ja, praat maar net. En hier gaat ons, volgende op die speellys is Dan Huis Toe.

kom staan. Sy het haar blaas op een kant van my kom skuil, so dat meer kon sien van haar sexy life. Sy het onder haar wimpers in my deur geloer, van my stukkies vrugte met haar hand gevoer. Sy sakjes oor die rondes van haar boukies gevryf. Jy verblei my met die kurres van jou lyf.